Ja, goedavond. Daar zijn we dan deze keer in het Nederlands. Terug van weg geweest. Natuurlijk verleden week een weekje weg vanwege een bruiloft. Maar we zijn er weer bij vanavond en we hopen dat we weer een gezellige twee uurtjes Nederlandse muziek voor jullie kunnen draaien. En niet veel te melden. Nee, het weer begint langzamer een beetje. We krijgen nog wel wat regen vandaag, deze week. Maar het begint langzamer aan. Begint het een beetje beter te worden. Dus ja. We zullen wel zien wat het allemaal wordt, mensen. Ja. Maar goed, voor de rest, ja, er is niet veel te melden. Ik hoop dat bij jullie allemaal alles ook goed mag gaan. Ik heb gezien dat in Nederland een beetje kouder is. Ze hebben wat regen gehad. Ze zeiden ook verder naar het oosten wat regen gehad. Dus het water in de Rijn gaat ook weer een beetje lopen. Dus dat gaat ook wel lekker door. Kennen ze straks weer met de boten erop natuurlijk. En ja, voor de rest, het is daar natuurlijk nog steeds zomer, zoals het hier nog steeds winter is. Maar het duurt niet lang meer, dan hopelijk dan gaat het een beetje veranderen. Dat was Frans Bauer met een ons geluk. Om het programma te beginnen natuurlijk na die tulpen van Amsterdam. En ja, ik speel vanavond maar weer wat voor. Ja, gewoon voor de gezelligheid. Of een beetje van dit, een beetje van dat. Je weet wel hoe dat allemaal gaat, mensen. Ik wou daarom ook beginnen met deze. Dat is van Jannes en een beetje meer.

Ja, dat waren ze dan. Guus Meeuwis en Vakant met Verliefd zijn is weer beter. Verliefd zijn. En we zeggen ook goedenavond tegen de heer Teun Kraak uit Brekkenvel in Zuid-Afrika. Bij Kaapstad daar. Die stuurde ook net een bericht dat hij er ook weer bij is. Hartelijk welkom bij het programma. En gezellig dat je erbij bent. Kleine Teuntje. Het is altijd leuk dat je meedoet. En ja, mensen, wat hebben we nog meer vanavond? Ik weet niet hoor, ik heb een beetje de dijk staan, normaal. Maar ik wou vanavond ook nog wat anders doen. Ik wou nog iets doen met... Ik wou nog iets doen met Armand strakjes. Dan gaat er zoveel in me om daar, wat er allemaal in Nederland gebeurt. Met al dat doen en alles. En ik heb het er straks nog wel even over. Maar al met die boeren natuurlijk. En met al dat gezeur. En met al die asielzoekers. En die mensen moeten ook leven, dat weet ik allemaal wel. Maar zoveel verschillende dingen waar ze in Nederland zo druk mee bezig zijn. Maar goed, laten we deze even gaan draaien. Dit is een schatje, dans de zorgen weg. Dat is wel een goed idee misschien. Schatje, dans de zorgen weg.

Ja, dat waren achtereenvolgens Janske met mijn mooiste souvenir en daarna Binnen zonder kloppen van De Dijk. En ondertussen is het alweer 19:30 geworden hier in Great Southern FM, Albany, West-Australië. En we hopen dat u een fijne dag hebt of gehad heeft. Oké, het volgende is Frans-Duits met Je denkt maar dat je alles mag van mij. Nou, dat mag dan niet. Mag vaak wel, maar je weet het maar nooit. Frans-Duits.

Ja, lief als een zigeuner. Frank van Etten natuurlijk, mensen. En ik wil dus... Ik had het er net al over. Ik heb thuis een beetje zitten luisteren naar muziek en alles. En ik denk ik wel eens terug naar de tijd in de 70 jaren. Toen hadden we daar dus die protestzanger, Armand. En die raakte toch af en toe echt wel een snaar. En ik denk, als je goed nagaat, wat hij toen al speelde in de jaren 70... En ook in de 80 jaren om, speciaal in de 70. Dat kan nou ook nog wel eens waar wezen. Over bepaalde dingen in Europa en in Nederland. En daarom wou ik deze vanavond voor je draaien. Ik hoop dat je er niet te veel aanstoot aan neemt als het te hard aankomt. Maar denk er even over na. Het gaat over vrijheid en de oorlog die woedt in jezelf.

Ja, mensen, zoals je dus, ik weet niet of je goed geluisterd hebt, maar heb je er goed naar geluisterd, dan kun je toch wel bepaalde waarheden uit, ook in deze wereld, niet alleen in Nederland, maar ook over heel de wereld. He, mensen, we zijn niet van elkaar, we moeten elkaar niet zo moeilijk doen en niet zoveel in de haren zitten, schieten we helemaal voor de rest niets mee op. Laten we lief zijn voor elkaar en een beetje vrede op de wereld brengen. Oké, laten we doorgaan met het muziek. Het is 7:45 alweer, jongens. De tijd vliegt voorbij. Dit is de groep Normaal met Ali.

Ja, dat was hem dan. Vanavond feest Nederlandse accordeonmuziek. Oké, mensen, het is 9 minuten voor 8 alweer. Tijd gaat vlug voorbij. Wat hebben we nog meer voor je klaarstaan? Marilyn met Morgen Weer Opnieuw Beginnen.

Marilyn met weer opnieuw beginnen. Hey, en wat, ik wou nog wat vertellen. Oh, had ik het nog eventjes te net over, nog eventjes. En, sprookjes. Sprookjes vind ik af en toe een beetje raar. Veel sprookjes kan ik wel mee opschieten, maar sommige sprookjes niet. Neem nou Roodkapje. Roodkapje, nou, die gaat, wordt daar de moeder het bos in gestuurd. Gaat er bloemetjes plukken voor de oma. Komt de wolf tegen. En die wolf zegt, wat doe je? Nou, ik ben aan bloemetjes plukken voor mijn oma. Dus Roodkapje die gaat door. Hij zegt, moet je daar nog even gaan plukken? Daar zijn ook wel mooie bloemen. Dus Roodkapje die loopt ergens anders naartoe om bloemen te plukken. Die wolf die gaat naar de oma de huizen toe. Die breekt in, die gaat naar binnen. Vreet die oma op. Trekt die oma de kleren aan. Gaat in bed leggen. He, ik vind het sowieso wel raar, een wolf die praat. Maar goed, het is een sprookje, dus dat laten we dan nog. Dus die gaat in bed leggen, kom een Roodkapje binnen. Die worden ook nog opgevreten. Maar als je nou goed nagaat, hij had toch eerder al de kans om die Roodkapje op te eten. Dus dat sowieso, dat verhaal klopt daar al niet. He, daar heb ik dus al problemen mee. En dan, komt daar ook nog een keer, en dan denk ik dan, nou ja, die wolf die is debiel. Komt er ook nog een keer een jager aan met een geweer. He, en ja, die gaat dan, die hoort gesnurk in dat huisje. Die gaat daar naar binnen. Ligt daar een wolf te slapen met een dikke buik. Geen oma. Geen Roodkapje. Dat doet hij nou, dan heeft hij een geweer. Die heeft net een moord. Heeft hij niks gehoord hoor. Er is een moord gebeurd, maar niks hebben ze gehoord. Well, was er een moord? Weten we nog niet. Nou, die gaat dan maar naar die wolf toe. In plaats van dood te schieten, pakt hij een mes. Snijdt hij die wolf open. Roodkapje komen er weer uit. Oma komt eruit. Leven nog. Niet verminkt. Ook al zijn ze opgegeten. Nergens dat je gezien dat ze gebeten zijn. Al een beetje raar. Doet hij die buik vol stenen. Gaat, naait hem weer dicht. En die wolf die slaapt gewoon lekker door. Dus het is allemaal een beetje, ik vind het een beetje moeilijk. Dus die wolf slaapt door. Nou goed. Dan krijgt die wolf dorst. Want ja, die hebben een volle buik. Dus die gaan naar de put, die lazen de put in, die verzuipt. En dan is het verhaal bijna afgelopen. En wat hebben we nou? We hadden een kans om Roodkapje al eerder op te eten. We hadden de kans om de wolf dood te schieten, maar dat hebben we niet gedaan. En nou, de enigste bron van water die we nog hebben in dat hele gebied, gaan we vervuilen met het dode lichaam van een wolf. Kijk, gebroeder Schrim, ik ben het met u eens. Het is een leuk sprookje, maar het klopt niet. Ik zou het anders gedaan hebben. Oké, nou, ik moest het even van mijn hart af. Hier komt Jolande Zomer met dat ding eruit.

Ja, dat was ze, Jolanda Zoemer met Dat Ding Eruit. En mensen, ondertussen is het 8 uur geworden. Laten we naar het weer gaan kijken voor de volgende paar dagen. Of de volgende week, wat maakt het uit. Hier in Albany, West-Australië, op dit moment het... Ze zeggen dat het helemaal onbewolkt is, maar dat geloof ik niet. Er is nog wel bewolking erbij. 13 graden op dit moment. Het loopt vannacht nog wel naar beneden. Tot 1 uur of 10, morgenochtend om 7 uur. Maar dat draag ik straks nog even over vertellen. Open morgen, oh ja, ja. Maandag een zonnetje, kans op een zonnetje, 17. Dinsdag, woensdag en donderdag regen. Met dinsdag 19, woensdag en donderdag 14 graden. Dan vrijdag 15, maar dan mensen, maar dan. Zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, allemaal zon. En tussen de 17 en 22 graden in, hier in Albany, West-Australië. Een mooi weer dus, laten we niet over daar klagen. Perth, op dit moment ook daar bewolkt. 15 graden nu, maandag 19. Dinsdag en woensdag 20 en 17 met ook daar regen. Ook dan daar begint de zon te schijnen de rest van de week tussen de 23 en 17 graden in. Ik kan verder niks over zeggen, het gewoon lekker weer. In Melbourne, Sydney deze keer. 15 graden nu, ook maandag daar zon met 21. Dinsdag en woensdag. Dinsdag 22 met regen, woensdag 18 met regen. Dan donderdag en vrijdag weer zon met 18 en 19. Zaterdag bewolkt en 18, zondag weer regen met 17. En dat is het zo'n beetje. Ik kan wel naar Canberra toe gaan, maar dat maakt niet uit. Er is altijd lekker weer. Oh, niet Canberra, Darwin bedoel ik. Laten we even kijken naar Amsterdam. Op dit moment 20 graden. Gaat vanavond later om 6 uur. Komt de zon nog door de bewolking heen. Maandag 22, woensdag 24, nou dinsdag 24, woensdag 25, maar woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag allemaal kans op buien. En tussen de 25 en 20 graden in Amsterdam en zo rond de 55% kans op regen. Dus daar kun je het mee doen. Kijk, dan heb ik al 3 keer dat woord gezegd vanavond. Ik vind het maar weer knap van mij. In Spike City op dit moment 20 graden. Met bewolking, beetje zon. Maandag 22 met zon. Dinsdag bewolkt 24. Maar dan ook daar, voor de rest van de week krijgen ze regen. Woensdag nog 25 en donderdag 25. Maar dan vrijdag 21, zaterdag 21. Zondag 21 en volgende week maandag zelfs 19 graden. Dus het gaat daar ook weer naar beneden. Sint-Nicolaas-Ga in Friesland op dit moment 19 graden. Met een beetje bezon. Bewolking en zon bedoel ik. Maandag 21 graden, dinsdag 24. Woensdag 22, donderdag 25. Maar dan ook allemaal regen de hele week, jongens. Allemaal regen. Dus het weer begint te veranderen in Nederland. En gelukkig maar, er zijn veel mensen die hebben het heel warm en benauwd gehad. En het is ook eerlijk gezegd echt benauwd geweest. In Maastricht op dit moment 19 graden, bewolkt. Maar dan ook maandag daar 22 en zon. Maar dan ook daar regen vanaf dinsdag al. En dan woensdag nog, of donderdag nog wel 26, maar daarna loopt ook daar het kwik naar beneden. Dus waar je ook maar kijkt, ze krijgen regen in Nederland. In Kaapstad daarentegen 18 graden met de zon staat hoog aan de hemel. Maandag 18, dinsdag 20, woensdag 23, maar dan ook daar op donderdag bewolking met 21, vrijdag bewolking 25, zaterdag en zondag ook daar regen met 18 en 16 graden. Dus regen. Zullen we ook nog even kijken wat het is bij onze correspondent. In Brekkenveld, dus zal we even kijken wat hier is. Moet ik hem even open doen, Jan. Komt hij? Op dit moment is het daar zo'n, als ik het zo goed bekijk, zo'n 20 graden. Gisteren was het daar 20. Maandag 22, dinsdag 24, woensdag 26, donderdag nog dan weer bewolking met 24. Vrijdag 27, maar dan zaterdag keilt het ook daar met regen naar beneden tot 19 graden. En dat, mensen, is zo ongeveer het weerbericht. Nou had ik het er net al over, het weer hier in Perth en in Albany. Ja, want morgen, morgen, dat is maandag dus. Dan
dan ben ik dus niet thuis. Oh nee, nee. Ik heb een klein dingetje morgen. Ik ga morgenochtend al vroeg rijden. Ik moet eventjes een paar aanhangwagens met een grote truck moet ik af gaan leveren, eigenlijk af gaan leveren. En dat is zo'n 650 kilometer hier vandaan. Dus daar ben ik een dagje mee bezig. Oh ja, ja. Dus dat doe ik morgen. Morgenochtend vroeg weg. En dan kom morgenavond ben ik wel weer thuis. Maar ik denk niet dat ik tot een uur of pas een uur of tien morgenavond thuis ben. Dus ja, ik zal er morgen nog wat foto's van maken als ik er tijd in heb. En de mensen die daar belang in hebben, zal ik die toesturen. En ja, dan moet morgen natuurlijk ook nog. Maar daar ga ik straks nog eventjes wat anders over vertellen. Maar goed, dat geeft niks. We gaan nu eventjes door met nummer 7. Morgen krijg je een ontbijt van mij. Nou, dat krijgt mevrouw morgen dus niet, want ik ben er niet.

0: Ja, mensen, jullie weten het wel. Als dat liedje komt, dan is er altijd weer wat speciaals en bijzonders aan de hand. En ik had er al een beetje naartoe gedeind natuurlijk. Dat mevrouw, die krijgt morgen geen ontbijt van mij. Het is morgen haar verjaardag. Oh ja, ja. Dan, ze zegt wel van niet, maar dan is ze weer net zo oud als Teun en ik. Ja, dan kan ze daar ook weer mee doen. Ze zegt wel ja, het is maar 4 maanden en zoveel dagen. Maar dat maakt niet uit. Ben je toch ook weer net zo oud als ik. En dat mag allemaal. Dus van harte gefeliciteerd aan mij. Aan mevrouw Luiten hier in Albany, West-Australië natuurlijk. En ga ik er wat voor ze spelen? Ja, vooruit laten we er maar wat voor haar gaan spelen. Ik weet dat ze graag naar Joost Nuizel luistert. Dus hier komt ie.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig,

En al een half jaar voorbij, dat is verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. We scheiden, maar ik raakte je niet kwijt.

oeps, nou, dan gaat iets verkeerd met die cd. Die zullen we even hier opzetten. Dan gaan we gewoon de volgende draaien. Dat nummer 9, moet ik even gauw kijken. Nee, 9 draai ik niet. Dat is die Jokkers Harp. Met dat nummertje Manuela. Ja, dan mag ik nog niet zo hoog, jongens. Het gaat allemaal in één keer verkeerd, helemaal fout. Dan deze maar, Jan Smit. Op eigen benen. Hier komt-ie.

Ja, dat was hem dan, René de Haan met Als je dan wilt gaan. Ik was nog even vergeten te vermelden natuurlijk daarvoor. Voordat dat liedje, die ene cd het niet deed. Was natuurlijk Steve Hofmeyer met Oranje voor de Afrikanen zonder ons. En ja, dat zullen we zeker, zal hij zeven keer af moeten wachten. Teun, daar ben ik met je eens. Er zijn verschillende dingen bezig, mensen. Ik zit hier met Teun te praten over verschillende andere dingen, maar dat maakt niet uit. Marco Schuitmaker met Engel Bewaarder vind ik altijd heel mooi. Dus vooruit nog maar een keer.

Ja, dat was het. Belinda Kinnear, Zeven Oceanen. En mooi liedje vond ik het wel, ja. Toch eerlijk gezegd. Ja, we spelen van alles wat. Daarvoor hadden we nog Frank van Etten, Waar ze voor leeft. En mensen, het is alweer 9:20. Tijd is vanavond weer helemaal voorbij gevlogen. Ik zit eventjes een paar tekstjes hier naartoe te sturen. Daar naartoe een beetje gezellig muziek te draaien. Voordat je het weet is de 2 uur alweer voorbij. Hey, volgende week, want ja, het is natuurlijk alweer een half jaar geleden dat het februari was. Dus volgende week wou ik maar een beetje... Ze doen hier altijd dat gezeur met die in juli. Dat ze die Christmas in July doen ze dat, hè? Die kerst in juli. Maar dan wou ik maar weer carnaval in. Is het volgende week al september? Nee, nog niet. Of wel? Nou, bijna. Dus volgende week zouden we maar dan carnaval doen. Oh ja? Ja, carnaval. Waarom niet? Altijd gezellige muziek. En laten we gewoon gezellig meedijnen aan Hossen. En Rijn hebben volgende week, mensen. We hebben nog een paar nummertjes voor je klaarstaan. Even kijken. René Schuurmans met Samen. En daarna hebben we Bouke met 7 dagen en 7 nachten. Ja, 7 dagen, 7 nachten. En René Schuurmans met Samen. Nee, zeg ik verkeerd. Ik had net mijn Ik zit op de verkeerde kijken. We hebben Bouke met 7 dagen, 7 nachten. En dan René Schuurmans met... Nou ja, je hoort het wel wat het wordt. Ik weet ook niet meer.

Ja, dat heb je dan. Het was dus eerst Bouke met 7 dagen en 7 nachten. En daarna Samen van René Schuurmans. En ondertussen, mensen, hebben we nog een minuut of 13 te gaan. Dus het volgende liedje is Els Bakker met Je hebt wel 1000 maal gelogen.

Ja, dat was het dan. Els Bakker met Je hebt wel duizendmaal gelogen. En daarvoor hadden we natuurlijk Wesley met Ze danst daar eenzaam door de nacht. Mensen, nog een minuut of zeven. Laten we nog één liedje spelen. Dan kom ik bij je terug om gedag te zeggen. En ons laatste liedje voor vanavond. Dus dit wordt Harm Wolters met Overstag.

Ja, dat was hem dan. Hij ging volledig overstag, die Harm Wolters. Dus. Wolters. Oké, mensen, het is tijd om gedag te zeggen. Het is weer heel gezellig geweest. Dankjewel voor uw medeleven en het meedoen met de muziek en van allerlei soort dingen. Ik zou zeggen aan de Afrikaners onder ons, auf Wiedersehen. Oh nee, dat is natuurlijk bye, dankie. Aan de, aan de Duitsers, auf Wiedersehen. To everybody who listened in the, to the Dutch show in English, I hope you enjoyed the music. It's not always easy when you don't know the songs, but I hope you enjoyed it. En aan alle andere mensen die gewoon Nederlands kunnen en praten en luisteren, zou ik zeggen allemaal een prettige dag, avond, nacht toegewenst. En tot volgende week, mensen. Het gaat u goed. En ik hoop dat je een mooie week tegemoet mag gaan. We gaan er vanavond uit met een liedje van John de Bever met How Do en de Mazzel. Groetjes, hoi.